0: klausīsimies Mārijai Taisnū.
1: Man tas amovielis kajer. Zinau.
2: Wow, dat glad die skote, vanand is weer een grote, aha.
1: Vanand gaan ons groot, man.

Moi, moi, moi, was jouw woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al hij sweet, sweet, dan voor mij zei, terwijl je zweet, zweet, in mijn arms leeg. En die precieze woorden, dat ik precies vergeet, ik kon douw met die rook en die zweet.

Is het niet mooi niet? U die zeer. Elke keer die zand wil zien, al wordt het weggeveerd. Is het niet mooi niet? Net ons twee. Jij blij in mijn kop, als ik je lang al uit mijn sfeer. Ik heb alles, maar ik heb niks, ik heb alles.

0: Bobby van Jaarsveld, de rechte plekken, net hier op 90.6 FM Stereo in Baanbrekers, elke zaterdagavond tussen 6 en 9, saam met Marno, waar jy thuis voel en waar jy wil wees. In die 36ste minuut is ons nog steeds 14-0 voor teen Wallis. Wallis op die aanval op die oomblik, maar ek gaan vir jou op hoogte hou van wat alles gebeur. Onthou om 7 uur jou 3 in een rij, wat ek vir jou 3 liedjies van diezelfde kunstenaar speel. En jy sê vir my, wat is die kunstenaarsnaam en wat is die 3 liedjies se name? Bekie Irene Louise van Wyk, Rian Reen, saam met Revensie en Kurt Darren, wat op pad is.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.
2: Ja,

0: nou gaan lê, Frank.
1: Ag nee, maar net nog eenetjie.
2: Waar jy tuis voel, 90.6 FM Stereo.
3: I circle on the floor. I can't hear some heart.

Jouw splinternieuwe nummer 2, Danny Smoke met Monica. Net hier op die valse trefferstasie, 90.6 FM Stereo. Nou Kurt, Darren moes seker iewers ingekom het. Hy is een nieuwe inskrywing gewees, laas week op nummer 2, met Lang Arm en Liefde. Hy spring hierdie week na jouw splinternieuwe nummer 1 toe. Net hier op die valse trefferstasie. Hier is hy, jouw nieuwe nummer 1, Kurt Darren met Lang Arm en Liefde. Nummer

0: Gedaren, langarmen, liefde, splinter niet op die valse trefferstasie, jou nummer 1 op die baanbrekers, top 3 hierdie week. Nou gaan ons aan met die lekkerste in Afrikaans muziek, so'n bietjie Gerrie Pretorius, Moa Terren Lam en Brendan Piper.
1: Welkom by Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.